0: Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Lever liefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet iedereen.

Zip, dat, hot, nie, hoorn, dat. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier afgedoen, ze zullen wat. Hot, zip, dat, hot, nie, hoorn, dat. Laat dat zere stelle nozelen tut, flut. Louis van aan de veste moest naar de noede zak, naar de controleur van de belasting. De dienes gamateerde rookrijongstje uit zijn zak.

vrije zin. Wa, hop, zin, da, hop, ni, hoorn, da. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier rap gedoen, ze zullen wa, hop, zin, da, hop, ni, hoorn, da. Laat dat zere stelle nozelen tuut, fluit. Zijn haar van Vluttebeke zat in het moederhuis op wacht, omdat ze een germijnen moesten kopen. Je zat om met zijn

sind da und nie horn da. Als dat dier nog langer duurt, totdat die rap gedozen zullen, wat hot zin de hot nee hoorn de. Laat dat zere stellen, oos het duurt, vlucht en zut.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

other girls. Uh-huh. And have we got no

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

0: VBRO 2. Alle gouden hits van jaar tot jaar.
1: De beste muziek voor het Brugse omland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: wel seks zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Twee verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
2: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Het weekend, dat kunnen we in twee deeltjes trekken. De zaterdag, die ziet er eigenlijk best wel goed uit. Het is droog, met brede opklaringen. En daarbij kunnen de temperaturen oplopen naar een, ja, toch wel 22, 23 graden. Dus dat is best een aangename waarde. Met wel in de loop van de dag duidelijk wat meer wind die komt opzetten uit een meest zuidwestelijke richting. In de avond en nacht neemt de bewolking toe om nadering van de storing. Misschien dat er al wat verspreide lichte regen valt. Maar zeker zondag, dan hebben we met een regenachtig dagje te maken. Ook weer niet veel hoor. Het zijn kleine hoeveelheden, maar ze trekt wel een storing door. Niet te min met temperaturen weer vooraan de 20 graden. En ook maandag hebben we dat te pakken, die temperaturen zelfs nog wat meer. En ook dan trekt er een zwakke storing door met mogelijk eens wat lichte verspreide neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
2: Nieuws uit je regio.
3: Brugsburgemeester Dirk de Vouw heeft het populaire studentencafé Het Pouterschat in de Vlamingstraat tijdelijk gesloten met een dringend burgemeestersbevel. Het café ligt onder de voormalige Heilig Hartkerk en Pastorie, een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. Volgens een objectief studiebureau is het risico op vallende brokstukken te groot om de veiligheid van de jonge bezoekers nog te garanderen. De Vouw benadrukt dat de maatregel niets te maken heeft met de uitbating, maar volledig met de nalatigheid van de eigenaar. Een Antwerpse investeringsmaatschappij die al jaren noodzakelijke werken uitstelt. In 2025 en opnieuw in februari moest de brandweer de straat al tijdelijk afsluiten voor dringende ingrepen. Begin deze week volgde een nieuw overleg met de eigenaar. Die belooft in oktober met de renovatiewerken te starten. Tot die werken effectief beginnen, blijft het café dicht en komt er een veiligheidszone op kosten van de eigenaar. De politie van Brugge vraagt hondenbaasjes in Zeebrugge om extra alert te zijn na meldingen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk. Een hond is al overleden, een tweede is er ernstig aan toe. Politiewoordvoerster Lien de Poorter zegt dat bij de overleden hond vermoedelijk sprake is van vergiftiging. Er was schuim rond de mond. Al moet een autopsie dat nog bevestigen. De politie roept op om tijdens wandelingen goed op te letten. Zeker in de ruime omgeving rond de kerk. Wie verdachte zaken ziet, wordt gevraagd dat meteen te melden. In de Brugse binnenstad duiken deze week nieuwe kunstvlaggen op. Een samenwerking tussen het Brugse Handelscentrum, CC Brugge en de stad Brugge. De vlaggen tonen ontwerpen van multimediakunstenaar Arjan van Meenen. Die werkt met video, geluid, tekst en tekeningen en in zijn werk de grens tussen fictie en werkelijkheid laat vervagen. Ze hangen in de belangrijkste winkelstraten en blijven zichtbaar tot de kerstverlichting in november wordt aangebracht. De kunstzinnige bevlagging moet de winkelstraten extra sfeer geven en van een wandeling door de binnenstad een leukere ervaring maken. Het project past in een 20-jarige traditie. In 2002 ontwierp Roger Raveel al 9 vaandels voor de Gouden Boomstoet. En in 2011 volgde Benoît van Inis met 20 speelse ontwerpen die de binnenstad omtoverden tot een openluchtgalerij. Brugge lanceert een nieuw magazine Uit in Brugge, de opvolger van het stopgezette cultuurblad Exit. Het magazine bundelt voortaan alle tips rond cultuur, sport, jeugd, erfgoed, evenementen en ontspanning op één plek, zodat inwoners en bezoekers snel hun weg vinden in het brede aanbod van de stad. Uit in Brugge kiest voor een eigentijdse uitstraling die aansluit bij het Vlaamse Uitnetwerk. Sinds 1 september zijn de sociale mediakanalen actief en op uitinbrugge.be staat een overzicht van activiteiten, aangevuld met interviews, reportages en inspiratieartikels. Op zondag 13 september verschijnt de eerste Uitkrant met verhalen, interviews en een selectie opvallende activiteiten. Ze ligt op verschillende locaties in de stad. En tot slot nog een fijne uittip voor dit weekend. De deuren van het BMCC zwaaien open voor de 18e editie van het Brugs Bierfestival. Een van de grootste bierhappenings van het land. 2 dagen lang wordt het beursgebouw het kloppende hart van de Belgische biercultuur. Met meer dan 50 brouwerijen, 350 bieren, muziek, foodtrucks en een leger vrijwilligers dat het festival draaiende houdt. De timing is ideaal. Het valt samen met de Nationale Cafédag, waardoor binnen- en buitenlandse liefhebbers na afloop meteen de Brugse cafés kunnen intrekken. Klassieke trippels, nieuwe creaties van microbrouwers, alcoholarme varianten en zelfs volledig alcoholvrije bieren krijgen een prominente plek. Sommige brouwers brengen exclusieve edities mee die enkel dit weekend te vinden zijn. Er is ook muziek. Zaterdag kan je er vanaf 14 uur tot middernacht terecht. Op zondag is het festival open van 12 tot 20 uur.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
5: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
4: Met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
1: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
7: Hmm. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
8: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het weekend, dat kunnen we in twee deeltjes trekken. De zaterdag, die ziet er eigenlijk best wel goed uit. Het is droog, met brede opklaringen. En daarbij kunnen de temperaturen oplopen naar een, ja, toch wel 22, 23 graden. Dus dat is best een aangename waarde. Met wel in de loop van de dag duidelijk wat meer wind die komt opzetten uit een meest zuidwestelijke richting. In de avond en nacht neemt de bewolking toe op nadering van de storing. Misschien dat er al wat verspreide lichte regen valt. Maar zeker zondag, dan hebben we met een regenachtig dagje te maken. Ook weer niet veel hoor. Het zijn kleine hoeveelheden, maar ze trekt wel een storing door. Niet te min met temperaturen weer vooraan de 20 graden. En ook maandag hebben we dat te pakken, die temperaturen zelfs nog wat meer. En ook dan trekt er een zwakke storing door met mogelijk eens wat lichte verspreide neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: De mannen van de kamers en de die van de senoot. Een mond die stil niet toe voor het verdien van hun brood. Ze gaan ons dat bewijzen, zeg. Wel

onzin op de kosten van de stoot. Ministers en prinsessen gaan nu zeggen, het is gedaan. Het is op onze eigen kosten dat we op vijozen gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingsleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmich. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Nieuws uit je regio.
3: Brugsburgemeester Dirk de Vouw heeft het populaire studentencafé Het Pouterschat in de Vlamingstraat tijdelijk gesloten met een dringend burgemeestersbevel. Het café ligt onder de voormalige Heilig Hartkerk en Pastorie, een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. Volgens een objectief studiebureau is het risico op vallende brokstukken te groot om de veiligheid van de jonge bezoekers nog te garanderen. De Vouw benadrukt dat de maatregel niets te maken heeft met de uitbating, maar volledig met de nalatigheid van de eigenaar. Een Antwerpse investeringsmaatschappij die al jaren noodzakelijke werken uitstelt. In 2025 en opnieuw in februari moest de brandweer de straat al tijdelijk afsluiten voor dringende ingrepen. Begin deze week volgde een nieuw overleg met de eigenaar. Die belooft in oktober met de renovatiewerken te starten. Tot die werken effectief beginnen, blijft het café dicht en komt er een veiligheidszone op kosten van de eigenaar. De politie van Brugge vraagt hondenbaasjes in Zeebrugge om extra alert te zijn na meldingen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk. Eén hond is al overleden, een tweede is er ernstig aan toe. Politiewoordvoerster Linde Poorter zegt dat bij de overleden hond vermoedelijk sprake is van vergiftiging. Er was schuim rond de mond. Al moet een autopsie dat nog bevestigen. De politie roept op om tijdens wandelingen goed op te letten. Zeker in de ruime omgeving rond de kerk. Wie verdachte zaken ziet, wordt gevraagd dat meteen te melden. In de Brugse binnenstad duiken deze week nieuwe kunstvlaggen op. Een samenwerking tussen het Brugs Handelscentrum, CC Brugge en de stad Brugge. De vlaggen tonen ontwerpen van multimediakunstenaar Arjan van Meenen. Die werkt met video, geluid, tekst en tekeningen en in zijn werk de grens tussen fictie en werkelijkheid laat vervagen. Ze hangen in de belangrijkste winkelstraten en blijven zichtbaar tot de kerstverlichting in november wordt aangebracht. De kunstzinnige bevlagging moet de winkelstraten extra sfeer geven en van een wandeling door de binnenstad een leukere ervaring maken. Het project past in een 20-jarige traditie. In 2002 ontwierp Roger Raveel al 9 vaandels voor de Gouden Boomstoet. En in 2011 volgde Benoît van Innis met 20 speelse ontwerpen die de binnenstad omtoverden tot een openluchtgalerij. Brugge lanceert een nieuw magazine Uit in Brugge, de opvolger van het stopgezette cultuurblad Exit. Het magazine bundelt voortaan alle tips rond cultuur, sport, jeugd, erfgoed, evenementen en ontspanning op één plek, zodat inwoners en bezoekers snel hun weg vinden in het brede aanbod van de stad. uit in Brugge kiest voor een eigentijdse uitstraling die aansluit bij het Vlaamse Uitnetwerk. Sinds 1 september zijn de sociale mediakanalen actief en op uitinbrugge.be staat een overzicht van activiteiten aangevuld met interviews, reportages en inspiratieartikels. Op zondag 13 september verschijnt de eerste uitkrant met verhalen, interviews en een selectie opvallende activiteiten. Ze ligt op verschillende locaties in de stad. En tot slot nog een fijne uittip voor dit weekend. De deuren van het BMCC zwaaien open voor de 18e editie van het Brugs Bierfestival, een van de grootste bierhappenings van het land. 2 dagen lang wordt het beursgebouw het kloppende hart van de Belgische biercultuur. Met meer dan 50 brouwerijen, 350 bieren, muziek, foodtrucks en een leger vrijwilligers dat het festival draaiende houdt. De timing is ideaal. Het valt samen met de Nationale Cafédag, waardoor binnen- en buitenlandse liefhebbers na afloop meteen de Brugse cafés kunnen intrekken. Klassieke trippels, nieuwe creaties van microbrouwers, alcoholarme varianten en zelfs volledig alcoholvrije bieren krijgen een prominente plek. Sommige brouwers brengen exclusieve edities mee die enkel dit weekend te vinden zijn. Er is ook muziek. Zaterdag kan je er vanaf 14 uur tot middernacht terecht. Op zondag is het festival open van 12 tot 20 uur.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
6: En even wat bij. Laat de
5: koffie. Met ook van de partij Michael.
6: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
5: Chris Clark en Glenn Robbins.
7: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
5: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
8: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
5: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
1: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
0: Voor 25 jaar Eteropal shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Altijd schone muziek.

Een heel goede zaterdagmorgen toegewenst, luisteraar. Je weet het, op zaterdag zijn we een uurtje later aan. Loopt de ontbijtshow ook een uurtje langer, tot straks 10 uur.

Met uiteraard het morgennieuws van de VBRO nieuwsredactie. Voor het weer Geert Nasens uiteraard. En wij zorgen dat de bovenste beste gezellige muziekjes ook op deze zaterdagochtend zo je radio uitstromen. Geniet ervan met volle teugen. Onze VBRO ontbijtshow op zaterdag. Ik ben Frederik Thomas.

0: Kate, you just plain bad, you know that.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi. In Nieuwpoort.
2: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
2: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het weekend, dat kunnen we in twee deeltjes trekken. De zaterdag, die ziet er eigenlijk best wel goed uit. Het is droog, met brede opklaringen. En daarbij kunnen de temperaturen oplopen naar een, ja, toch wel 22, 23 graden. Dus dat is best een aangename waarde. Met wel in de loop van de dag duidelijk wat meer wind die komt opzetten uit een meest zuidwestelijke richting. In de avond en nacht neemt de bewolking toe op nadering van de storing. Misschien dat er al wat verspreide lichte regen valt. Maar zeker zondag, dan hebben we met een regenachtig dagje te maken. Ook weer niet veel hoor. Het zijn kleine hoeveelheden, maar ze trekt wel een storing door. Niet te min met temperaturen weer vooraan de 20 graden. En ook maandag hebben we dat te pakken, die temperaturen zelfs nog wat meer. En ook dan trekt er een zwakke storing door met mogelijk eens wat lichte verspreide neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingsleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
5: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer.
7: Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Altijd schone muziek.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het weekend, dat kunnen we in twee deeltjes trekken. De zaterdag, die ziet er eigenlijk best wel goed uit. Het is droog, met brede opklaringen. En daarbij kunnen de temperaturen oplopen naar een, ja, toch wel 22, 23 graden. Dus dat is best een aangename waarde. Met wel in de loop van de dag duidelijk wat meer wind die komt opzetten uit een meest zuidwestelijke richting. In de avond en nacht neemt de bewolking toe op nadering van de storing. Misschien dat er al wat verspreide lichte regen valt. Maar zeker zondag, dan hebben we met een regenachtig dagje te maken. Ook weer niet veel hoor. Het zijn kleine hoeveelheden, maar ze trekt wel een storing door. Niet te min met temperaturen weer vooraan de 20 graden. En ook maandag hebben we dat te pakken, die temperaturen, zelfs nog wat meer. En ook dan trekt er een zwakke storing door met mogelijk eens wat lichte verspreide neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Brugsburgemeester Dirk de Vouw heeft het populaire studentencafé Het Pouterschat in de Vlamingstraat tijdelijk gesloten met een dringend burgemeestersbevel. Het café ligt onder de voormalige Heilig Hartkerk en Pastorie, een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. Volgens een objectief studiebureau is het risico op vallende brokstukken te groot om de veiligheid van de jonge bezoekers nog te garanderen. De Vouw benadrukt dat de maatregel niets te maken heeft met de uitbating, maar volledig met de nalatigheid van de eigenaar. Een Antwerpse investeringsmaatschappij die al jaren noodzakelijke werken uitstelt. In 2025 en opnieuw in februari moest de brandweer de straat al tijdelijk afsluiten voor dringende ingrepen. Begin deze week volgde een nieuw overleg met de eigenaar. Die belooft in oktober met de renovatiewerken te starten. Tot die werken effectief beginnen, blijft het café dicht en komt er een veiligheidszone op kosten van de eigenaar. De politie van Brugge vraagt hondenbaasjes in Zeebrugge om extra alert te zijn na meldingen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk. Eén hond is al overleden, een tweede is er ernstig aan toe. Politiewoordvoerster Lien de Poorter zegt dat bij de overleden hond vermoedelijk sprake is van vergiftiging. Er was schuim rond de mond. Al moet een autopsie dat nog bevestigen. De politie roept op om tijdens wandelingen goed op te letten. Zeker in de ruime omgeving rond de kerk. Wie verdachte zaken ziet, wordt gevraagd dat meteen te melden. In de Brugse binnenstad duiken deze week nieuwe kunstvlaggen op. Een samenwerking tussen het Brugs Handelscentrum, CC Brugge en de stad Brugge. De vlaggen tonen ontwerpen van multimediakunstenaar Arjan van Meenen. Die werkt met video, geluid, tekst en tekeningen en in zijn werk de grens tussen fictie en werkelijkheid laat vervagen. Ze hangen in de belangrijkste winkelstraten en blijven zichtbaar tot de kerstverlichting in november wordt aangebracht. De kunstzinnige bevlagging moet de winkelstraten extra sfeer geven en van een wandeling door de binnenstad een leukere ervaring maken. Het project past in een 20-jarige traditie. In 2002 ontwierp Roger Raveel al 9 vaandels voor de Gouden Boomstoet. En in 2011 volgde Benoît van Inis met 20 speelse ontwerpen die de binnenstad omtoverden tot een openluchtgalerij. Brugge lanceert een nieuw magazine Uit in Brugge, de opvolger van het stopgezette cultuurblad Exit. Het magazine bundelt voortaan alle tips rond cultuur, sport, jeugd, erfgoed, evenementen en ontspanning op één plek, zodat inwoners en bezoekers snel hun weg vinden in het brede aanbod van de stad. Uit in Brugge kiest voor een eigentijdse uitstraling die aansluit bij het Vlaamse Uitnetwerk. Sinds 1 september zijn de sociale mediakanalen actief en op uitinbrugge.be staat een overzicht van activiteiten aangevuld met interviews, reportages en inspiratieartikels. Op zondag 13 september verschijnt de eerste Uitkrant met verhalen, interviews en een selectie opvallende activiteiten. Ze ligt op verschillende locaties in de stad. En tot slot nog een fijne uittip voor dit weekend. De deuren van het BMCC zwaaien open voor de 18e editie van het Brugs Bierfestival. Een van de grootste bierhappenings van het land. 2 dagen lang wordt het beursgebouw het kloppende hart van de Belgische biercultuur. Met meer dan 50 brouwerijen, 350 bieren, muziek, foodtrucks en een leger vrijwilligers dat het festival draaiende houdt. De timing is ideaal, het valt samen met de Nationale Cafédag, waardoor binnen- en buitenlandse liefhebbers na afloop meteen de Brugse cafés kunnen intrekken. Klassieke trippels, nieuwe creaties van microbrouwers, alcoholarme varianten en zelfs volledig alcoholvrije bieren krijgen een prominente plek. Sommige brouwers brengen exclusieve edities mee die enkel dit weekend te vinden zijn. Er is ook muziek. Zaterdag kan je er vanaf 14 uur tot middernacht terecht. Op zondag is het festival open van 12 tot 20 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Nieuws uit je regio.
3: De politie is een onderzoek gestart naar een zware mishandeling op de trein tussen Brugge en Oostende. Een 44-jarige vrouw werd er woensdag aangevallen door een tienermeisje. Volgens het slachtoffer ontstond het incident nadat ze het meisje aansprak omdat ze zonder schoenen lang uit op de zetel lag. Het meisje zou de vrouw eerst hebben uitgescholden en daarna herhaaldelijk in het gezicht hebben geslagen. De vrouw liep een gebroken neus en oogkas op en werd in Oostende naar het ziekenhuis gebracht. De politie probeert de verdachte te identificeren en maakt een dossier over aan het parket. In de Yperse deelgemeente Vlamertinge is in de nacht van woensdag op donderdag een dief op heterdaad betrapt. Buren hoorden rond 5 uur 's morgens gerinkel van glas en zagen hoe de dief via een glasraam naar binnen klauterde. De politie werd verwittigd en kon de dief op heterdaad betrappen. De man kon niets buitmaken, maar hij vernielde wel 2 waardevolle glasramen om binnen te geraken. De schade wordt geraamd op een 5 à 10.000 euro. Wat de dief wou stelen is niet duidelijk. Men vermoedt dat hij uit was op koper. Bellewaerde in Yper wil een nieuwe grote achtbaan bouwen. De attractie zou 680 meter lang en 24 meter hoog worden. De provincie West-Vlaanderen heeft de vergunningsaanvraag intussen goedgekeurd, wel onder voorwaarden. Tegen die beslissing kan nog beroep worden aangetekend. Buurtbewoners uiten eerder al hun bezorgdheid over de verdere uitbreiding en mogelijke drukte in het park. Bellewaerde wacht daarom het verdere verloop van de vergunningsprocedure af. Vanaf vanavond 10 uur wordt in Moorselen de lus van de E403 naar de A19 afgesloten voor verkeer dat van Doornik richting Yper rijdt. Er komt een nieuwe asfaltlaag. Wie richting Yper wil, moet doorrijden tot aan de afrit Roeselare-Rumbeke en daar keren. De werken zouden maandagochtend klaar zijn. Jeroen Verdonk uit Poperingen ontdekte deze week dat kater Hormuz al 6 dagen onder de motorkap van zijn elektrische wagen zat. Het dier bleek uit Kemmel te komen en had bijna een week en vele kilometers door de Westhoek meegereisd en dat zonder eten of drinken. Plots hoorde Jeroen miauw. De kat kon uiteindelijk worden bevrijd en is ondertussen terug bij zijn baasje. Op woensdag 30 september wordt het Brugse stadhuis roze verlicht. Brugge neemt daarmee deel aan Pink Illumination naar aanleiding van de internationale borstkankermaand. De stad wil daarmee solidariteit tonen met mensen die met borstkanker geconfronteerd worden. De werken aan de Krakulebrug in Brugge beginnen maandag. Vanaf maandag dus 14 september starten de voorbereidende nutswerken in de omgeving van de Krakulebrug. De werkzaamheden lopen in verschillende fases en duren tot aan de kerstvakantie. Vanaf maandag wordt er onder andere gewerkt in de Diksmuidenstraat.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
9: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
8: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
10: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
8: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
2: Jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
1: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
2: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
6: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
6: Ze smaakte zoet, zout.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
3: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Twee verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag is de betere dag van het weekend. We krijgen veel zon. De dag start met brede opklaringen. En de temperaturen die lopen flink op. We halen in de loop van de middag gemakkelijk een 2, zelfs misschien, wie weet, 23 graden landinwaarts. Dus dat zit wel goed. Bij veel zon uiteraard. Al zal je wel zien dat in de loop van de dag er geleidelijk aan toch een beetje bewolking begint binnen te lopen. Ook de wind spant wat aan. Die komt uit een zuidwestelijke richting. En dat is allemaal op nadering van een front dat ons dan morgen meer bewolking zal bezorgen en ook wat meer wisselvalligheid. Maar voor vandaag een hele mooie najaarsdag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
7: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
8: Ze smaakte zoet, zout.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
9: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
10: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
11: Zing en laat de zon weer schijnen.
5: Gina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.
2: De Brugse Kappen.

0: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmich. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Sherratt bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corine.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag zie je dat er geleidelijk aan een beetje meer bewolking begint binnen te lopen. Ook de wind spant wat aan. En dat is op nadering van een zwakke storing. Een storing die dan morgen en ook eigenlijk al vanavond en vannacht meer bewolking zal bezorgen. Misschien dat tegen het eind van de nacht al de eerste regendruppels binnenlopen vanaf de kust. Het zou kunnen, heel veel zal het nog niet voorstellen, maar het wordt duidelijk wel onstabieler en wisselvalliger. Ook de wind vanavond en vannacht staat toch goed door te blazen uit een zuidwestelijke richting. De minima die blijven wel erg zacht, veel minder dan een 15, 16 graden zal het daarbij alweer niet worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Sherratt bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodden. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazette van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Mm. Wel zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Mm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
4: echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Hmm. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 7.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: En even wat bij. Laat de doel
0: met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
6: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
7: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
8: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
3: De Lange Muur.
2: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
3: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
2: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
3: De Lange Muur.
2: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
3: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.

Luca Pinza en Pia Dina met Tutto Picobello. Dat was alvast de opener voor een nieuwe Brugse Top 40 hier op deze zaterdagmiddag bij VBRO 2. Welkom erbij. In de komende drie uur zetten we die 40 beste weer netjes op een rij. En met deze Luca Pinza en Pia Dina met Tutto Picobello mochten we dus openen op de nummer 40. Een plaat die nu voor de 9e week in onze Brugse Top 40 mag prijken. En deze week 7 plaatsen verlies moet noteren. En dus zakt van de nummer 33 naar de nummer 40. En met die 7 plaatsen verlies, als ik het goed bekijk, ook meteen onze sterkste daler. Een positie die gedeeld wordt met nog iemand anders die we later tegenkomen in de lijst. Maar goed, een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij VBRO 2. Wij zijn vertrokken met de Brugse Top 40. En op de nummer 39 vinden we dezelfde terug als vorige week. Voor de 5e week nu bij ons. En deze week als staanblijvertje, deze bazaar. En ooit komt er een dag.

Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. 28 weken deze week stationair op de nummer 38 in onze Brugse Top 40. En met die 28 weken zijn ze bij de langst genoteerde singles in onze lijst. Er is nog eentje die 28 weken in onze lijst staat, maar die komen we later tegen. Goed, de nummer 37. Dat blijkt de nummer 36 te zijn van vorige week. Eentje minder dus in de 11e week notering voor deze Bartkuil met Zot Verliefd.

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo. In onze Brugse Top 40 na 21 weken met een plaatje winst van 37 naar 36. En daarmee haasje over met Bart Kuil en Zotverliefd die we daarnet nog te horen kregen. Goed, de nummer 35. Dat blijkt de nummer 32 te zijn van vorige week. 6 weken nu in de Brugse Top 40. Maar deze week dus met 3 plaatsen minder voor deze Benny Blanco, Selena Gomez en Becky G. Met Te Olvido.
1: Nummer 35.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger Nee, Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
7: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
8: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: Vanmiddag zie je dat er geleidelijk aan een beetje meer bewolking begint binnen te lopen. Ook de wind spant wat aan. En dat is op nadering van een zwakke storing. Een storing die dan morgen en ook eigenlijk al vanavond en vannacht meer bewolking zal bezorgen. Misschien dat tegen het eind van de nacht al de eerste regendruppels binnenlopen vanaf de kust. Zou kunnen, heel veel zal het nog niet voorstellen. Maar het wordt duidelijk wel onstabieler en wisselvalliger. Ook de wind vanavond en vannacht staat toch goed door te blazen uit een zuidwestelijke richting. De minima, die blijven wel erg zacht. Veel minder dan een 15, 16 graden zal het daarbij alweer niet worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
11: De Brugse top 40.
12: Nummer 33.

Wheels Part 2 van Son Mieux in onze Brugse Top 40 met twee plaatsen winst deze week. Van 35 naar 33 doorgestegen in hun derde week een notering. Op de nummer 32 dan weer de nummer 34 van vorige week. Na 12 weken Brugse Top 40 twee plaatsen winst voor deze SK Music met Inside My Soul.

0: Helemaal nieuw in onze Brugse Top 40 en eigenlijk al onze tweede nieuwkomer voor deze week. En meteen ook onze hoogste nieuwkomer voor deze week. Want er zijn er maar twee nieuwe in onze Brugse Top 40. Deze Kamerad met Love Sober, dus als hoogste nieuwkomer op 31. En trouwens op 34 daartussen geslopen onze eerste nieuwkomer met Bas Serra en All Because of You. Maar goed, het wordt duidelijk als we nu een overzicht voor je maken. Op de nummer 40 konden we de Brugse Top 40 vandaag gaan openen met de nummer 33 van vorige week. In de negende week notering betekent dat dus 7 plaatsen minder voor Luca Pinza en Pia Dina met Tutto Picobello. Bazaar met Ooit komt er een dag staat voor de 5e week in onze lijst en blijft stationair plakken op 39 deze week. En Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In, die hebben 28 weken Brugse Top 40 achter de kiezen, maar blijven dan weer stationair op 38. Op 37 de nummer 36 van vorige week. Na 11 weken Brugse Top 40 een plaatje minder voor Bart Kuil met Zot Verliefd. En Olivia Rodrigo met Drop Dead, die doet na 21 weken met een plaats in de goede richting en doet dus haasje over met Bart Kuil en stijgt van 37 naar 36. Op de nummer 35, de nummer 32 van vorige week. In de zesde week notering zijn er dat dus 3 minder voor Benny Blanco, Selena Gomez en Becky G met El Vido. En Bas Serra met All Because of You is onze eerste nieuwkomer op 34. Op 33 liever de nummer 35 van vorige week. 2 plaatsen winst in de derde week notering voor Sonmieu met Feels Part 2. En SK Music met Inside My Soul, die mag er ook 2 in de goede richting klimmen. In dit geval van 34 naar 32. En dat in de 12e week notering. En onze tweede en hoogste nieuwkomer voor deze week was terug te vinden op de nummer 31 met Kamerad en Love Sober. En zo hebben we de eerste 10 al gespeeld en kunnen we richting de laatste of de volgende 30 in onze lijst, zeg maar. Op de nummer 30, de nummer 28 van vorige week. 15 weken nu in de Brugse Top 40 en 2 plaatsen minder voor Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand.
1: De Brugse Top 40.
2: Nummer 30.

Passenger van Alex Warren in onze Brugse Top 40 na 14 weken met 2 plaatsen winst van 31 doorgestegen naar de nummer 29. En op de nummer 28 de nummer 27 van vorige week. Ook voor de 28e week in onze Brugse Top 40, net zoals Sam Fender en Olivia Dean op 38 daarnet. Maar dus deze Alex Warren met Fever Dream, die is samen met die andere collega's dus onze langst genoteerde single in onze Brugse Top 40. En we vinden hem dus terug op de nummer 28 met de plaats minder ten opzichte van vorige week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Sherratt bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
1: Uit je regio. De politie is een onderzoek gestart naar een zware mishandeling op de trein tussen Brugge en Oostende. Een 44-jarige vrouw werd er woensdag aangevallen door een tienermeisje. Volgens het slachtoffer ontstond het incident nadat ze het meisje aansprak omdat ze zonder schoenen lang uit op de zetel lag. Het meisje zou de vrouw eerst hebben uitgescholden en daarna herhaaldelijk in het gezicht hebben geslagen. De vrouw liep een gebroken neus en oogkas op en werd in Oostende naar het ziekenhuis gebracht. De politie probeert de verdachte te identificeren en maakt een dossier over aan het parket. In de Yperse deelgemeente Vlamertinge is in de nacht van woensdag op donderdag een dief op heterdaad betrapt. Buren hoorden rond 5 uur 's morgens gerinkel van glas en zagen hoe de dief via een glasraam naar binnen klauterde. De politie werd verwittigd en kon de dief op heterdaad betrappen. De man kon niets buitmaken, maar hij vernielde wel 2 waardevolle glasramen om binnen te geraken. De schade wordt geraamd op een 5 à 10.000 euro. Wat de dief wou stelen is niet duidelijk. Men vermoedt dat hij uit was op koper. Bellewaerde in Yper wil een nieuwe grote achtbaan bouwen. De attractie zou 680 meter lang en 24 meter hoog worden. De provincie West-Vlaanderen heeft de vergunningsaanvraag intussen goedgekeurd, wel onder voorwaarden. Tegen die beslissing kan nog beroep worden aangetekend. Buurtbewoners uiten eerder al hun bezorgdheid over de verdere uitbreiding en mogelijke drukte in het park. Bellewaerde wacht daarom het verdere verloop van de vergunningsprocedure af. Vanaf vanavond 10 uur wordt in Moorselen de lus van de E403 naar de A19 afgesloten voor verkeer dat van Doornik richting Yper rijdt. Er komt een nieuwe asfaltlaag. Wie richting Yper wil, moet doorrijden tot aan de afrit Roeselare-Rumbeke en daar keren. De werken zouden maandagochtend klaar zijn. Jeroen Verdonk uit Poperingen ontdekte deze week dat kater Hormuz al 6 dagen onder de motorkap van zijn elektrische wagen zat. Het dier bleek uit Kemmel te komen en had bijna een week en vele kilometers door de Westhoek meegereisd en dat zonder eten of drinken. Plots hoorde Jeroen miauw. De kat kon uiteindelijk worden bevrijd en is ondertussen terug bij zijn baasje. Op woensdag 30 september wordt het Brugse stadhuis roze verlicht. Brugge neemt daarmee deel aan Pink Illumination naar aanleiding van de internationale borstkankermaand. De stad wil daarmee solidariteit tonen met mensen die met borstkanker geconfronteerd worden. En de werken aan de Caraculebrug in Brugge beginnen maandag. Vanaf maandag dus 14 september starten de voorbereidende nutswerken in de omgeving van de Caraculebrug. De werkzaamheden lopen in verschillende fases en duren tot aan de kerstvakantie. Vanaf maandag wordt er onder andere gewerkt in de Diksmuidenstraat.
2: Na, na, na, na. Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemsestraat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196

Rolf Sanchez met Marchar in onze Brugse Top 40 op de nummer 26 als staanblijvertje. En dat na 6 weken in onze lijst. Op de nummer 25, de nummer 24 van vorige week. Dat is er eentje minder na 18 weken Brugse Top 40 voor Milk Inc. met Medicine.

Brian Adams en The Ballad of Terry Fox. Hier in onze Brugse Top 40 mag Brian Adams 5 plaatsen klimmen deze week. Vorige week was hij nieuwkomer op de nummer 29 en nu stijgt hij dus door naar 24. Op de nummer 23 nog een klimmertje. Dat is de nummer 25 van vorige week, dus 2 plaatsen in de goede richting. En dat in de derde week nog.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: En even wat bij. Laat de
0: groen. Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
7: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
8: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
4: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
9: De Brugse Top 40.
10: Nummer 19.

0: Andrea Berg, en u has mij duizendmaal belogen in een herwerkte versie. Nu van zeer recentelijk trouwens, want zo staat ze dus in onze Brugse top 40 voor de zesde week op rij en met 6 plaatsen verlies deze week, want deze single die moet zakken van 13 naar 19. Op de nummer 18, de nummer 11 van vorige week, dat zijn 7 plaatsen minder in de zevende week notering voor Meteor met nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Een kus in Paris van Maite Kelly staat ook nog steeds in onze Brugse Top 40. Ondertussen weer de 15e week op rij en deze week wel met 5 plaatsen minder. Want Maite Kelly die zakt van 12 naar 17 deze week. Op de nummer 16, nou weer de nummer 17 van vorige week. In de 4e week notering eentje in de goede richting voor deze DJ Ilham met Big Boom.
1: Nummer 16.

Aaron Blomaert en Zoe met tranen van goud in onze Brugse Top 40 na 13 weken met 5 plaatsen minder van 10 naar 15. En op de nummer 14 dan weer de nummer 9 van vorige week. Dat is met 5 plaatsen verlies de top 10 verlaten. En dat in zijn 10e week notering met deze Justin De Wild en Cheerio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
6: De Lange Muur.
5: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
6: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
5: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
6: De Lange Muur.
5: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
6: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing. En laat de zon weer schijnen, zing.
5: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Dat is Kanuskainen Hemen van Andrea Berg in onze Brugse Top 40. Mag ze 6 plaatsen klimmen deze week. Vorige week was ze nog een van die vele nieuwkomers op de nummer 19. En nu dus doorgestegen met 6 plaatsen winst naar 13 in onze Brugse Top 40. En eigenlijk hetzelfde verhaal voor onze volgende man hier, die met zijn derde single in onze Brugse Top 40 mag prijken. Vorige week nieuwkomer op de nummer 18 en nu met de 6 vooruit naar de nummer 12. Ik heb het over Alex Warren, die met een derde single dus in de Brugse Top 40 prijkt. Deze Emerald Eye.
1: De Brugse Top 40!
2: Top 40! Top 40!
3: Nummer 12!

0: Van Snow Patrol en Kylie Minogue in onze Brugse Top 40. En niks minder dan met drie plaatsen winst van 14 naar 11 in hun tiende week in notering. En voor we aan de top 10 beginnen, zetten we ze nog even in een derde overzicht voor jullie. De nummer 20 werd ingevuld door de nummer 18 van vorige week. Nee, door de nummer 22 van vorige week. Twee plaatsen winst in de tweede week notering voor Marco Kimsen met Liefde. Andrea Berg met Du hast mich tausendmaal belogen. Die moet in de zesde week notering ook zes plaatsen prijsgeven. Hij zakt dus van 13 naar 9. En van 11 naar 18, dat zijn er 7 achteruit in de zevende week notering voor Meteor met een nooduitgang. Maite Kelly met Einkoes in Paris, die doet het na 15 weken met 5 plaatsen minder en zakt dus van 12 naar 17. Terwijl DJ Ilham met Big Boom voor de vierde week in onze Brugse Top 40 prijkt en een plaatje winst noteert van 17 naar 16. Van 10 naar 15, dat zijn er 5 achteruit in de dertiende week notering voor Aaron Blomhardt en Zoe met Tranen van Goud. En Justin de Wild met Cheerio, die moet in zijn tiende week Brugse 40, 5 plaatsen achteruit en valt dus uit de top 10, want zakt van 9 naar 14. Van de nummer 19 naar de nummer 13, dat zijn er 6 in de goede richting in de tweede week notering, want vorige week ook een van die nieuwkomers, Andrea Berg met de nieuwe single en ook Alex Warren, die voor de derde single in onze Brugse Top 40 mag prijken. Emerald Eyes is die nieuwe, die was vorige week nieuwkomer op de nummer 18 en stijgt er dus nu 6 naar de nummer 12. En op de nummer 11, de nummer 14 van vorige week, in de tiende week notering 3 plaatsen winst voor Snow Patrol en Kylie Minogue met These Alarms. En zo komen we bij die top 10 terecht, met op de nummer 10 de nummer 15 van vorige week. 12 weken Brugse Top 40 achter de kiezen en 5 plaatsen winst voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: De Brugse Top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 10.

De zomernachten, dat is Rutger van Barneveld in onze Brugse Top 40. Na 12 weken met 5 plaatsen winst van 15 naar de nummer 10. Op de nummer 9, nou weer de nummer 6 van vorige week. Dat betekent in de 17e week notering 3 plaatsen minder voor deze Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
5: Met ook zanger Maiko, Corina.

0: Motinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Vanavond en vannacht zie je dat er geleidelijk aan een beetje meer bewolking begint binnen te lopen. Ook de wind spant wat aan en dat is op nadering van een zwakke storing. Een storing die dan morgen en ook eigenlijk al vanavond en vannacht meer bewolking zal bezorgen. Misschien dat tegen het eind van de nacht al de eerste regendruppels binnenlopen vanaf de kust. Het zou kunnen, heel veel zal het nog niet voorstellen, maar het wordt duidelijk wel onstabieler en wisselvalliger. Ook de wind vanavond en vannacht staat toch goed door te blazen uit een zuidwestelijke richting. De minima die blijven wel erg zacht, veel minder dan een 15, 16 graden zal het daarbij alweer niet worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De Brugse Top 40.
4: Nummer 6.

0: Another N54 Ultra met Talk to You in de Brugse Top 40. Met een plaatje verlies van 5 naar 6 na 18 weken in onze lijst. Op de nummer 5 dan weer de nummer 4 van vorige week. Dat is er ook eentje minder na 5 weken Brugse Top 40 voor Karol G en Bruno Mars. Met deze stil.
1: Nummer 5.

0: Zomer van Oja Lele, K3 natuurlijk in de Brugse Top 40. En dit met een plaats minder van 3 naar 4 na 14 weken hier bij ons. En dan komen we bij onze beste klimmer terecht van deze week in de Brugse lijst. 6 weken nu in onze Brugse Top 40. En deze week doorgestegen met 13 plaatsen van 16 naar de nummer 3. Deze Sienna Sparrow met Great Expectation.
1: Nummer 3.

0: Hughes in Texas van Ella Langley in onze Brugse Top 40, stationair op de nummer 2. En dat na 7 weken in onze Brugse Top 40. Zometeen onze nummer 1. Eerst maken we nog even een laatste overzicht voor jullie. Op de nummer 10 hadden we de nummer 15 van vorige week. Na 12 weken Brugse Top 40, 5 plaatsen minst opnieuw voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Shakira en Burna Boy met Die Die, die doet in de 17e week met 3 plaatsen minder en zakt dus van 6 naar 9. En op de nummer 8, dezelfde als vorige week, in de 4e week notering dus gewoon kunnen blijven staan, Lux Steno met Als de Zon Schijnt. En eenzelfde verhaal voor Cat's Eye met Animal, ook voor de 4e week bij ons en stationair op de nummer 7. En op de nummer 6, de nummer 5 van vorige week, eentje achteruit in de 18e week notering voor Another en 54 Ultra met Talk To You. Karol G en Bruno Mars met Still, die prijken op de nummer 5 en zijn afkomstig van de nummer 4 vorige week, zagen dus ook 1 plaats in hun 5e week notering Brugse Top 40. En 14 weken bij ons en ook eentje minder voor hen, K3 en De Zomer van Oya Lele zakt van 3 naar 4. En op de nummer 3, de nummer 16 van vorige week. 13 plaatsen winst en onze beste klimmer deze week in de Brugse Top 40. En dit in hun 6e week notering voor Sienna Spyro en Great Expectation. En tenslotte, zo pas nog gehoord, Ella Langley met Choosing Texas. Zij kan alweer bevestigen op de nummer 2 in de 7e week Brugse Top 40. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan hier op deze zaterdagmiddag. En dat is onze absolute nummer 1. En daar is weinig spanning rond, want het is dezelfde als vorige week. Bevestigd op de nummer 1, blijven plakken dus in de 5e week notering. Deze DJ Ilham met Digidi Digidi. Ik wens je nog een zeer fijn weekend toe. En wij zijn de volgende week zaterdag terug hier bij VBRO 2 voor de nieuwe Brugse Top 40. Tot dan!
1: De Brugse Top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 1.
1: Zo. So.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekire op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matineeshow op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
3: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
3: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
3: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
3: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
6: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht zie je dat er geleidelijk aan een beetje meer bewolking begint binnen te lopen. Ook de wind spant wat aan en dat is op nadering van een zwakke storing. Een storing die dan morgen en ook eigenlijk al vanavond en vannacht meer bewolking zal bezorgen. Misschien dat tegen het eind van de nacht al de eerste regendruppels binnenlopen vanaf de kust. Het zou kunnen, heel veel zal het nog niet voorstellen, maar het wordt duidelijk wel onstabieler en wisselvalliger. Ook de wind vanavond en vannacht staat toch goed door te blazen uit een zuidwestelijke richting. De minima die blijven wel erg zacht, veel minder dan een 15, 16 graden zal het daarbij alweer niet worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VWRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
4: Altijd schone

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
4: Wat zou ik doen in een wereld zo...
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
5: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: VBRO 2, de Brugse Radio.

0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

Måste dräck van onder hoon, vroeg Sulma Anderman. Dan word ik zot, zei Sessen, ja zo zot of dat me kan. Zou je nog hertrouwen met een ander, vroeg ze Pien. Wanneer ik zullen ze er vinden, zo zot is ook niet zien. Hé hey, moeder Zulma, mijn broeken ik heb plooien. Hé hey, moeder Zulma, je moet de knop aan nooien. Hé hey, moeder Zulma, voor hij mijn schoen gezet. Ik zie mijn kooknop kwijt, ik heb mijn drinkhaal nog niet heb.

O Margarietje, wat deed me mijn don, O Margarietje, hij aan me laten staan, O Margarietje, kijk hoogtjes en

De nooie poor reed ons gezin met de zeunen kom verrieken. Mijn tante Adeltrude zei, Kozerke kom kieken. Zijn wij dat kind maar zus te zien, komt overdag tevoren. Maar als je s'nachts een keer wilt kom, ga je het zien en ga je het horen.

moet misschien een keer zijn neusje snutten of is een doekje weer een nap. Clementine heeft dat kind zijn tutte. Clementine heeft dat

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot

0: locatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
4: De Lange Muur.
3: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
4: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
3: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
4: De Lange Muur.
3: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
4: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
3: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
3: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny Dam.

0: show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest is.
1: Met ook zanger Maiko, Corina.
3: Bandolero, bandolero.
1: Dave Calbo en Nick Beernaert.
4: Ik beland in een wachtzaal waar ik niet moet.
1: Matinee-show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: De Brugse Radio.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: CBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

de dag wil komen, je weet het wel, dat ik er niet meer gaan zien. De wet van het leven is al zo, en dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, worden dan mijn wieg gestoord. Zoek haren, als het zover komt, rusten in Brugge groen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Florem in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.